0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachte. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Dit is de muziek. Eén station. Alle hits. Dit is jouw nummer 1.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. Yeah, you can.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: en het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Wij draaien ze allemaal. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of... Wij draaien ze allemaal.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

Heel mijn hart en dat van Arjan en Evi Knevel begonnen met het programma Leven Zegt met Jaco. En ja, ik dacht laat ik dan daar maar mee beginnen met heel mijn hart. En zo wil ik ook mij toewijden. Ook naar de Heer Jezus, maar ook naar de mensen die luisteren naar dit programma om een boodschap te brengen. Een boodschap die ervoor staat. En dan heb ik het over de Bijbel. Ik lees dan uit het boek, dat is een makkelijke vertaling om voor te lezen. En dan heb ik Matteüs 25. En dat gaat over het koninkrijk van de hemelen. Nou, ik ga er straks iets meer over vertellen. En de Heer Jezus, die probeert dat daarmee met vergelijkingen te vertellen waar het eigenlijk allemaal om gaat. Nou, toch wel mooie informatie, zou ik zo zeggen. Dus blijf er lekker gezellig bij. Ook met de muziek. Want die heb ik al klaarstaan met de volgende van Zoekel. Met Anything is Possible.

Ja, dit was hem dan. En ik moet zorgen dat ik de schuif niet te hard openzet. Want dan gaat die overmoduleren. Zo wordt dat in radiotermen genoemd. En dan gaat dat geluid vervormen. Maar dit was hij dan. Zoekhul, anything is possible. Ja, in het begin zal dat misschien een beetje te hard geklonken hebben. Maar ik zag het op tijd. Dus gauw die schuif ietsje naar beneden. En ik hoop toch dat de kwaliteit daar toch ja, goed is geweest. Maar ik ga het lezen uit Matteüs, hoofdstuk 25. Het koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met 10 bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. 5 van hen waren zo verstandig extra olie mee te nemen. Maar de andere 5 waren dom en dachten daar niet aan. Toen de bruidegom maar niet kwam opdagen, maakten de meisjes het zich gemakkelijk. Ze vielen allemaal in slaap. Midden in de nacht schrokken ze wakker, doordat er geroepen werd: daar komt de bruidegom, ga hem tegemoet. Alle meisjes stonden op en maakten hun olielampen in orde. De domme meisjes vroegen de anderen om wat olie, omdat hun lampen uitgingen. Maar de verstandige meisjes antwoordden: wij hebben niet genoeg voor ons allemaal. Jullie kunnen beter naar de winkel gaan en zelf olie kopen. Terwijl de domme meisjes vlug naar de winkel gingen, kwam de bruidegom. Hij nam de bruidsmeisjes die klaar waren mee naar de bruiloft en deed de deur dicht. Later kwamen de domme meisjes ook. Maar zij konden er niet meer in. Heer, riepen ze, heer, laat ons er ook in. De bruidegom riep terug: ga weg, ik ken jullie niet. Wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. Het koninkrijk van de hemelen is als iemand die naar het buitenland ging. Nou, dat is dan weer een ander verhaal. Want de Heer Jezus, hij probeerde met vergelijkingen iets duidelijk te maken. En dan zou je zeggen, wat heeft dat nou met die bruidmeisjes te maken? Nou, het zit zo. Wij van de Heer Jezus, wij zijn zijn kinderen, maar wij zijn ook, zeg maar, als het ware, zijn geliefden. En hij kijkt er zo naar uit om terug te komen, om deze bruid te ontvangen. Maar ja, dan moet deze bruid wel klaarstaan. Want wij kunnen soms zo met allerlei zaken verwikkeld zijn, dat we helemaal de Heer Jezus, onze bruidegom, vergeten. En dan kan je zeggen, nee joh, die vergeten we niet. Hij staat op de kalender. Nee hoor, ik lees dagelijks mijn Bijbel en ik bid. Maar wat de Heer Jezus hiermee wil zeggen, dat we vervuld zijn met olie. De olie van de Heilige Geest wordt hiermee bedoeld. Zijn we vervuld met die olie? Hebben we ons lichaam, onze kruiken vervuld? Zijn wij vervuld met deze olie? En dan kunnen we wel zeggen van, nou, ik doe mijn best en ik maak er wel wat van. Maar de Heer Jezus wil hier iets mee zeggen. Dat we vervuld zijn en ondergedompeld met zijn Heilige Geest. Zoals ook binnenkort dat we dat ook herdenken en vieren bij Pinksteren. Dat mensen in vreemde talen ineens begonnen te spreken. Dat is de vervulling met de Heilige Geest. Kijk, en daar doelt de Heer Jezus op. Want we kunnen zeggen van, nou ja, joh, ik geloof het allemaal wel. Maar zijn we er klaar voor? Kan de Heer Jezus elk moment binnenkomen en zeggen, hier ben ik. Ben jij er klaar voor? En dan kan het wel eens een heel ander verhaal zijn. Dus kan je zeggen, ja, maar ik ben nog met zoveel dingen bezig. En dat kost ook mijn tijd. Het neem zelfs mijn tijd. Maar is het zo dat de Heer Jezus kan zeggen, ben jij dan ook vervuld wanneer ik op een onverwachte manier kan terugkomen? Dat je erop berekend bent. En dat is een heel ander verhaal. En dan kan je met alles en nog wel bezig zijn, maar je bent er klaar voor. Je bent klaar om de Heer Jezus te ontmoeten. Kijk, dit is natuurlijk wel best wel, ja, het komt ineens zo naar je toe, zullen we zo zeggen. Nou, het verhaal gaat dan verder. Want de Heer Jezus, hij vertelt nog meer gelijkenis. Maar dit is wel een punt. Dat we
klaarstaan met onze olie in onze lampen? Is ons hart gevuld? Of zijn we gevuld met andere zaken die niet zo relevant met het koninkrijk zijn? Ik zeg niet dat ze onbelangrijk zijn. Dat iets kan ook best wel in je leven part te spelen. Het is een zaak wat je bezighoudt. Maar laten we het toch proberen en doen wat de Heer Jezus zegt. Dat we een eenheid met hem daarin mogen zijn en met de gemeente. Nou, het volgende is deze, en die heb ik al klaarstaan op de cd. Het is van de formatie Tree en het heet het ook zo, met Joy. Laten we deze joy, deze vreugde in ons hart hebben.

Ja, dat was helemaal van de formatie Tree met Joy. Nou, ik ga dus verder waar ik gebleven was. En dan staat er: het koninkrijk van de hemelen is als iemand die naar het buitenland ging en zijn geld toevertrouwde aan zijn knechten. Zij moesten het beheren zolang hij weg was. Aan de ene knecht gaf hij 5000 goudstukken, aan de ander 2000 en aan de derde 1000. Hij hield rekening met wat zij konden. Daarna ging hij weg. De man die 5000 geldstukken had gekregen, begon er onmiddellijk zaken mee te doen. Hij verdiende er 5000 geldstukken bij. De man die 2000 geldstukken had gekregen, deed hetzelfde. Hij verdiende er 2000 bij. Maar de man die 1000 geldstukken had gekregen, groef een gat en stopte het geld voor alle zekerheid in de grond. Na lange tijd kwam de Heer terug. Hij riep zijn knechten bij zich om te horen wat zij met het geld hadden gedaan. De man die hij 5000 geldstukken had toevertrouwd, gaf hem er 10.000 terug. Meneer, zei hij, ik heb er 5000 bij verdiend. De Heer zei, je bent een goede en betrouwbare knecht. Omdat je dit kleine bedrag goed hebt beheerd, zal ik je grotere verantwoordelijkheid geven. Deel in mijn vreugde. Daarna kwam de man die 2000 geldstukken had gekregen. Meneer, zei hij tegen zijn meester, u hebt mij 2000 geldstukken toevertrouwd. Ik heb er nog eens zoveel bij verdiend. Prima, zei de Heer. Je bent een goede en betrouwbare knecht. Je hebt dit kleine bedrag goed beheerd en daarom zal ik je nu veel verantwoordelijkheid geven. Ook jij mag delen in mijn vreugde. Ten slotte kwam de man die 1000 geldstukken had gekregen en zei, meneer, ik wist dat u een hard mens bent. Ik was bang dat u mij zou afnemen wat ik had verdiend. Daarom heb ik uw geld in de grond verstopt. Hier hebt u het terug. De Heer antwoordde, je bent een slechte, luie knecht. Je wist dus dat ik je verdiensten zou afnemen. Je had het geld in ieder geval op de bank kunnen zetten. Dan had ik er nog rente over gekregen. Neem deze man het geld af en geef het aan de man die 10.000 geldstukken heeft. Want wie een goed gebruik maakt van wat hij heeft, zal er nog meer bij krijgen. Meer dan overvloedig. Maar wie niets doet met wat hij heeft, zal zelfs de kleinste verantwoordelijkheid worden afgenomen. Met deze knecht valt niets te beginnen. Gooi hem buiten in de diepste duisternis. Daar is wroeging en verdriet. Wanneer ik kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor mij bijeen worden gebracht. Dan zal ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand. Dan zal ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen, kom, gezegende kinderen van mijn vader, u mag het koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij mij geweest. Deze goede mensen zullen vragen, heren, wanneer hebben wij gezien dat u honger had en hebben wij u te eten gegeven? Of dat u dorst had en hebben wij u te drinken gegeven? Of dat u een vreemdeling was en hebben wij u geholpen? Of dat u niets had om aan te trekken en hebben wij u kleren gegeven? En wanneer was u ziek? Of zat u in de gevangenis en hebben wij u bezocht? Ik zal tegen hen zeggen, toen u dit voor een van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor mij. Daarna zal ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen, weg jullie vervloekten, naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is. Want ik had honger en u wilde mij niet te eten geven. Ik had dorst en u wilde mij niet te drinken gegeven.
Ik was een vreemdeling en u wilde mij niet in huis opnemen. Ik had niets om aan te trekken en u wilde mij geen kleren geven. Ik was ziek en u wilde mij niet opzoeken. Ik zat in de gevangenis en u hebt mij aan mijn lot overgelaten. Dan zullen allen zich vragen, maar heren, wanneer hebben wij dan gezien dat u honger had, of dorst, of dat u een vreemdeling was, of dat u niets had om aan te trekken, of dat u ziek was of in de gevangenis zat? Wanneer hebben wij u niet geholpen? Ik zal antwoorden, toen u de minste van mijn broeders niet wilde helpen, wilde u mij niet helpen. Die mensen gaan naar de eeuwige straf, maar de goede en eerlijke mensen gaan naar het eeuwige leven. Ja, dit is een lang stuk, maar dat hoort toch echt allemaal bij elkaar. Dat kan ik niet in delen zo doen, wat ik wel eens doe en gewend ben. Maar dit is één stuk. Het gaat over het Koninkrijk van de Hemelen. De Heer Jezus wil hier met dit verhaal duidelijk maken van wie zijn wij nou om te zeggen, daar hoor ik bij. Ik hoor bij die groep. Maar welke groep bedoel je dan? Kan je zeggen, ik ben een christen. Ik heb mijn leven toegewijd aan de Heer Jezus. Ik heb gezegd, Heer, het gaat niet meer om mij, maar het gaat om uw doel. Ja, en dat is misschien wat raar gezegd, maar wanneer je bent ondergedompeld in water, dan ben je dus ook ondergedompeld in zijn dood. Je leeft wel wanneer je weer opstaat, maar dat is het leven met hem. Je bent niet meer als het ware van jezelf. Je dient een andere meester. Koning Jezus. En daarvoor hoort je bij een andere meester. De duivel met zijn trawanten. En daar heb je eigen van losgemaakt door te zeggen, nee, ik heb een keuze gemaakt. Van nu af aan dien ik de Heer Jezus. En dan zeg je, Heer, wat is uw weg hierin? Nou, de Heer Jezus geeft wat voorbeelden. Toen ik ziek was of in de gevangenis of hoe je het ook maar mag bekijken. Maar dan mogen we de Heilige Geest vragen om wijsheid, om inzicht. Van Heer, help mij. Want ik heb zelf dat ook ervaren, dat ik niet wist wat ik nou met dit verhaal aan moest. Totdat de Heer mij een aanbod deed om te zeggen van, ga eens naar die persoon. Maak eens een praatje. Of bezoek eens dat adres. Nou, in de eerste instantie was dat niet zo dat ik dacht van, ja Heer, wat moet ik daar nou mee? Ik heb er moeite mee gehad, daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar na loop van tijd, beetje bij beetje, begon ik in te zien van, wacht eens even, nu snap ik het. Doordat ik die andere persoon ben gaan helpen, heb ik ook mezelf daarin geholpen. Het was als het ware een spiegelbeeld. Ja, dat zie je op dat moment niet. Dat kan je ook niet zien. Maar op dat moment, je bent daarmee bezig en de Heere, die open je ogen. Ik vond het zo'n wonderlijk verhaal, dat ik vandaag de dag nog steeds niet bijkent hoe de Heer dat allemaal zo geleid heeft. En natuurlijk, wij maken fouten. Of we zien wel eens dingen over het hoofd. Absoluut. Maar dan zeggen we, Heer, ik heb ergens iets gemist. Dat zou kunnen. En dan zegt de Heilige Geest diep in je hart van, nou, deze kans krijg je opnieuw. En dat is misschien op een hele andere manier dat je dan zelf had kunnen bedenken. En dan merk je van, oké, hier mag ik weer mee verder gaan. En zo wordt dit verhaal zo daarmee bedoeld. Dat we ons laten leiden, dat we zeggen, Heer, waar kan ik het beste tot mijn doel weten te komen? En soms zien we het helemaal niet. Of we willen het soms ook niet zien, want dat is ook nog eens een keer zo. Dan zijn we zo met onszelf bezig. Ja, we hebben dat we zeggen, ja, ik heb mijn eigen gezin of mijn eigen leven. En als ik daar dan ook nog eens naar moet kijken, nou, dan wordt het wel erg krap. Maar soms is het nodig dat we even weer to the point komen. Dat we zeggen, Heer, ik wil mij neerknielen, mij verontmoedigen voor u en zeggen, wat is uw doel hierin?
En dat is niet zo makkelijk. Want ja, we zijn zo met onszelf bezig. Tenminste, dat heb ik ook gehoord. Maar de Heer is met ons. En als we luisteren en willen luisteren, dan gaan we steeds meer tot de ontdekking komen hoe het allemaal wel zit. Nou, dit is echt zo'n verhaal in Matteüs 25, wat je eigenlijk op jezelf moet inwerken. Laat ik het zo zeggen. En in gebed bij de Heer brengen. Nou, voordat ik een kind van de Heer Jezus was, toen snapte ik er helemaal niks van. En toen dacht ik dat ik al goed bezig was. Maar na loop van tijd merkte ik wel van dat ik toch dingen aan het missen was. En ik zeg niet dat de Heer ons daarop aanspreekt, want ik heb me laten dopen. En dat wil zeggen, ik ben een nieuwe schepping. Ik heb het oude achtergelaten. Het nieuwe heeft gestalte doen krijgen. Door de Heer Jezus. Het volgende nummer, dat sluit er zo mooi op aan. Dat is ook van Laurel Dekkel. En ik mag ze graag horen, ook met How Can It Be?

How Can It Be? Wat een schitterend nummer. Ja, het is ook echt zo'n geweldige artiest. Laurel Dekkel. En ja, ik laat ze bijna elke week horen. Want ze maakt zulke fijne muziek om naar te luisteren. Maar goed, ook het volgende mag er zeker zijn van Buddy Green. En dan heb ik het over deze met Man Against Man. Het is niet de jongste, maar hij blijft goed.

Mens, ik ken mens, hebben we kunnen luisteren van deze Body Green. Ja, en in dit programma Leven Zegt met Jaco probeer ik altijd zoveel mogelijk variatie in te brengen. Zo ook deze van de opwekking wat gaat over Abba. Onze papa God.

Ja, zo mogen wij ook vol verwachting mogen wij ook uitzien naar Abba Vader. Ja, je hoorde het, het nummer ging gelijk door alweer met de volgende. Ja, en die verwachting mogen wij zo koesteren. Zoals ook de Heer Jezus zo vertelde in die gelijkenissen van die bruidsmeisjes. En ook over die dienstknechten, over het begraven, of in ieder geval het gebruiken van hun talenten. En dan kan je eigen afvragen, wat doe ik nou precies met mijn leven? Maak ik er nou iets moois van, waardoor het een zegen mag zijn voor de Heer Jezus en voor mijn medemens? Dat ik tot mijn bestemming mag weten te komen? Of zeg ik van, nou, hetgene wat ik heb ontvangen, ik houd het voor mezelf en ik vind het allemaal wel prima zo. Kijk, en dat is nou het verschil, hè? Willen wij datgene wat ons is toevertrouwd, willen we dat inzetten? Willen we het verdubbelen? Waardoor er nog meer talenten, zoals het werd genoemd, dat wordt gebruikt. Waardoor er meer en meer van zijn koninkrijk zichtbaar mag worden door ons heen. Nou, en de Heer Jezus is duidelijk, er staat ook wat tegenover. Een beloning die veel meer is. Veel meer dan hetgene wat is ons toevertrouwd. Want het gaat om het minste, om het kleine. En dat wordt dan ook weer zichtbaar. Het licht wordt daarmee weer verspreid. Om de duisternis daarmee te verdrijven. Want dat is waar het om gaat. Dat het licht openbaar komt van Gods Zoon. Nou, het is ook het volgende. En dat gaat over Still in Love. En dan heb ik het van Christian. Still in Love.

Ja, ik blijf het een goed nummer vinden hoor. Deze van Kris Kristian met Still in Love. Ja, goed, hij heeft dan een hele verzamelalbum. Ja, en ik vond toch wel dat dit toepasselijk was om in dit gedeelte dit zo te laten horen. Nou, ik wil hiermee het programma beëindigen. Ik heb best al het nodige verteld. En ja, ik vond het niet nodig om hier nog wat verder aan toe te voegen. Het verhaal spreekt voor zichzelf. En het geeft ook een duidelijk beeld wat de Heer Jezus bedoelt. Het koninkrijk wat gevestigd mag worden in ons leven. Wat, ja, wat inhoud heeft. Dat je kan zeggen van, nou weet ik waarvoor ik op deze wereld ben gezet. Dat is niet zomaar een toeval. Nee, Vader God heeft dat gewild. Zoals ik dat probeerde ook in de liederen daarin duidelijk te maken. Hij heeft ervoor gezorgd dat we in deze tijd, juist op deze plaats, dat we daar zouden zijn waar hij ons wilde hebben. En zo is het aan ons de keus, want dat is het gewoon, van wat doen we ermee? Net als die meisjes, ze hadden ook een keus. Ze hadden kunnen zeggen, nee, ik laat mijn lamp vullen met olie. Maar waar laten wij ons vullen? Met allerlei wereldse zaken. En nogmaals, ik zeg niet dat die dingen allemaal slecht zijn, maar wat heeft ons prioriteit? Want als de koning terugkomt, wat vindt hij dan in ons? Zijn we dan zo gevuld met hem? Of zeggen we, oh ja, dat is waar. We hebben ook nog een Heer Jezus lopen. Hij komt terug. Nee, wij moeten klaarstaan. Wij moeten er naar uitstrekken en zeggen, Heer, ik zie er naar uit hoe dat zal zijn. Natuurlijk, we hebben onze dagelijkse bezigheden. Nogmaals, daar ontkomen we niet aan. Maar wat is ons hartgesteldheid hierin? Brengen wij dat ook bij God? Van Heer, dit is zoals het is, deze dag. Ik wil u erbij in betrekken. Ook met de dingen wat mij zo bezighoudt. Nou, ik wil het programma afsluiten. En volgende keer dan zijn we weer met een andere aflevering. En dan ga ik ook kijken weer naar een onderwerp wat op dat moment weer van toepassing kan zijn. We gaan ook weer richting de Hemelvaartsdag. Dat gaat ook heel hard allemaal. Nou, het laatste nummer, dat heb ik klaarstaan. Dat is van Maurits Jan Westhoven. En dat heet ook zo met Wij zijn allemaal gelijk. Ik zou zeggen, bedankt ook weer voor het luisteren. En we spreken af met een volgende aflevering met Jaco. Leven zegt met Jaco. Ik zou zeggen, tot horens. Dag.

0: je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

onder het motto even lekker lang bezig zijn, maar ook voornamelijk zo'n nummer weer draaien waar die eigenlijk hoort op de radio. Ruim 8 minuten lang. Neil Young, Like a Hurricane. Een storm van muziek. De komende 2 uur weer komen voorbij. En wat voor deuntjes allemaal. We hebben het nieuws uit het verleden. De tune van toen. De lach van de dag. En de dubbeldraai. En voor de rest ben ik een beetje bezig. Ik heb een paar plaatjes uitgezocht, maar ik weet nog niet helemaal wat ik wil gaan draaien. Dus voor mij een verrassing en voor u een verrassing. Wees welkom

0: Karel Fialka. Hey Matthew, een voormalige Radio Monique satellietschijf. Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren eigenlijk. Heel apart plaatje eigenlijk.
1: Net niks geworden,
0: jammer. En daarom best te leuk om nog eens een keer terug te horen, toch? Jawel. En ondertussen bezig geweest voor de tune van toen, de dubbeldraai en al die andere dingen, zoals het nieuws van toen en natuurlijk ook niet te vergeten de lach van de dag. Ik heb het bij elkaar gezocht en u gaat het nog beluisteren. Dat had ik u al eerder verteld. Jordan Trading. En I'm Lucky uit 1981.

Stevens. En everything is beautiful. Ja, je moet het maar van een zonnige kant bekijken, want anders red je het gewoon niet in het leven. Ondanks dat er van alles tegen kan zitten, zeg ik altijd. Dan moet je maar de schone dingen van het leven bekijken. En dan valt het allemaal eigenlijk wel mee. Het klinkt misschien heel raar, maar in het perspectief moet je dat maar even bekijken. Dat lijkt me eigenlijk het enige verstandige wat ik u kan

0: uitvoering, toch?
1: Jawel.
0: Het 17 van Ray Conniff en de Singers. Ja, we kennen het van Genesee in Mai, die draaien we vandaag niet.
2: We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin.
3: We interrupt our program to bring you a special broadcast.
4: We interrupt this program. Here's another late development.
0: In Nederland van vlak naar de oorlog is er grote behoefte aan verstrooiing en amusement. Naast jazz wordt er veel geluisterd naar Nederlandstalige liedjes die hoofdzakelijk gebracht worden door Eddie Christiani. De liedjes hebben een vrolijke en optimistische toon om de wederopbouw kracht bij te zetten. Een van de componisten die voor Eddie teksten schrijft is Han Dunk, oftewel Mr. Melody. Hij is de gast bij Herman Stok in zijn programma Wie in het Nederlands We Zingen. Wil zingen dus in dit geval. We gaan naar 24 april 1984.

0: Nederlands wil zien. Een programma over het Nederlandstalige lied. Presentatie Herman Stok.
1: Gast vanmorgen, Mr. Melody, maar achter deze Engelse aanduiding gaat de naam van Han Dunk schuil. De maker van talloze Nederlandstalige liedjes. Hij werd gisteren 75 jaar. Zijn werk staat centraal deze keer. Het begon allemaal in 1909. Waar ben jij geboren?
2: In Amsterdam.
1: Echt Amsterdam?
2: Helemaal. Vandaar ook toch mis ik me ook wel een beetje wat we straks gaan beluisteren.
1: Jij loopt al op de zaken vooruit. En ik wil nog eventjes naar 1934 toe. Want jij praat al over 75, want toen heb je dat liedje geschreven.
2: Ja, maar ik hou van snelheid.
1: Han Dunk, 1934.

0: En na verloop kwam ik tegen een paar jongelui. En kwam ik tegen, die wilden een zangtrio formeren. Dat heb ik toen ook gedaan. En met één van die combinaties, want ik heb er verschillende gehad, ben ik toen bij de AVRO terechtgekomen. Ja, ja. En daar moest ik proefzingen. En die hadden een studio op de Keizersgracht, het Odd Fellow House. En we werden daar binnengelaten. En er stond een microfoon, maar dat was de eerste keer dat ik eigenlijk een microfoon zag. En verder werd ons niets gezegd wat er moest gebeuren. Toen laat ik zo uit mijn mond vallen. Nou, ik vind het nogal een rare rotzooi hier. En wie komt er toen om de hoek kijken? Max Tak. Ja. En die met zijn zeer exclusieve stem. Zo, dus jullie vinden het nogal een rare rotzooi hier. Ja. Toen dacht ik, nou, dan kunnen we wel inpakken.
1: En wegwezen.
0: Maar ja, we hebben toch nog een nummertje gezongen. En 3 weken later had ik een contract in mijn zak.

tune van een commercial van Radio Mi Amigo. Ja. Goormans leiden. Goormans de hupplepup de wijn of de lijnen. Ik kon het nooit zo echt helemaal verstaan. Maar Goormans, nou ja, was een van de grote adverteerders van Mi Amigo toen in de tijd, om een logische feit. Omdat ze eigenlijk een van de mensen was. Mensen waren eigenlijk achter de organisatie die er heel veel geld in gepompt hebben. En daarvoor in de plaats gratis reclame kreeg.

Soms vind je wel eens van die pareltjes dat je bij jezelf denkt van, hé, hoe komt die er aan? Nou, dat had ik bij dit nummer eigenlijk. Ik was gewoon een beetje de archief door aan het kijken. En ik denk, wat is dit? Oh, White Sox. Versailles. En ik denk van, even luisteren. En toen dacht ik van, wauw. Prachtig, jawel, prachtig. Hebben we nog meer prachtige muziek? Jazeker, van een zeer prachtige dame. Princess. And after the love has gone.

Bekend van The Young and in Love, The Internationals. Boom boom. Hele leuke dames. Kwam ik jaren later pas achter hoor. Toen ik een keer de clip zag, dacht ik van nou, daar wil ik wel even mee. Boom boom boom boom. En het boom boom boom mag je zelf natuurlijk invullen. Nou, nog één keer. Wacht even. Ik gooi bijna door de boel hieromver. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Nou, valt wel mee. Twee batterijtjes uit een afstandsbediening. Want het was hier een puinhoop. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Gigantische puinhoop. Het is redelijk weer normaal. Kent u ze nog? Natuurlijk kent u ze nog als u ze hoort. Liquid Gold. The Night. The Wine. And the Roses.

with Inspiration. And yes, they has gone. Nee hoor. Yesterday is er nu in dit programma juist bij. Juist die plaatjes van Yesterday draaien we. Daar kun je niet onderuit als je naar dit programma luistert. Dus vandaar. Je hebt van die platen die eigenlijk helemaal niks doen. En we draaien ze. Het afgelopen uur hebben we ze al gedraaid. Alleen maar platen uit de tipperade. En het komende uur komen ze ook nog weer uit de tipperade. En als je dan luistert, denk je bij jezelf, dat waren toch hits? Nou, dat blijken dan helemaal geen hits te zijn. Dit is er ook zo een. Prachtig opname trouwens. David Gates. En met een gigantisch lang intro. Laurie Lee.

0: het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovejesweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

Moeten we daar een hele discussie over voeren? Oh, misschien dus. Nou, dat zou zomaar kunnen, over die tips gesproken. Daar hoort deze natuurlijk ook bij, hè? 1979, P.A. Robinson.

Caroline Shoreshot. Na de zoveelste comeback van Caroline toen in de tijd. Klaartoe. Aan de routine. Ja, het zo dagelijks leven kan zo'n routine zijn, hè. Blij dat ik daar geen last van heb eigenlijk. Nou, u hoeft er geen last van te hebben. Ik kan er ook het gemak van hebben natuurlijk. Pianootje erbij. Dan krijg je dan onder andere de heren van de Cure en de Caterpillar.

toontje lager. Ben jij ook zo bang? Waar ben je dan bang voor? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou heren, speel het maar uit. Dan kunnen we even naar het rustpunt van dit programma. Even stilte en dan... Colin Blundstone en Say You Didn't Mind. En hij komt zo meteen hierna ook nog een keer hoor. Moet je maar opletten zo meteen.

1990. The Raspberries. I don't want to say goodbye. 1987 zat ik op die rode schuit, de Ross Revenge. En als je daarmee met allemaal mannen zit, dan als je dan een plaatje draait van een vrouw, vind je het leuk. Vooral het hoesje vind je dan leuk. Die technieken van tegenwoordig maakt het niet zoveel uit. Maar een platenhoesje, daar konden menige mannen het platenhoesje laten verdwijnen. Laten we het zo maar even zeggen. Had je alleen maar het plaatje. Dat gebeurde onder andere met deze dame, Debbie Gibson.

Willie Gibson en Only in My Dreams. De lach van de dag. Petrus zit aan de hemelpoort en er wordt gebeld. Hij staat op om open te doen en ziet niemand. Gaat weer zitten en even later wordt er weer gebeld. Hij zoekt weer naar de poort en weer is er niemand te zien. Mopperend loopt hij weer terug en hij zit nog niet of er wordt weer gebeld. Verdorie, nou moet het eens een keer ophouden, zegt hij, als hij weer voor niks is opgestaan. Ik zal ze krijgen. En hij verschalkt zich achter de deur. Op hetzelfde moment wordt er gebeld. Petrus rukt de deur open en heeft nog net de man te pakken bij zijn arm. Ja, sorry, ik kan er ook niks aan doen, hoor, zegt de man. Ze zijn me steeds aan het reanimeren.

0: Ball of sound.
1: Dubbel, dubbel.

can't get used to losing you. Ik kan er maar niet aan wennen dat je van me weggaat. Zoiets, daar kunnen we het wel ophouden, hè. Dat is hem dus, de dubbeldraai en Willem Zellam van aanvragen. Dat is natuurlijk mogelijk. Gewoon klikken, klik op het mailbuttentje en dan komt het allemaal wel voor elkaar. Dan gaan we hem uiteraard draaien. Nick Nicely uit 1981. En de DCTD.

Oeh, ik moest even rennen. Er werd aan de deur gebeld en ik moest even een pakketje in ontvangst nemen. En u denkt ook, hij is gek aan het worden. Nee hoor, ik ben even aan het rennen geweest. Eric Clapton en cocaine. En ik wilde zeggen van... Je hoorde net al een stuk, was helemaal niet de bedoeling, maar ik ga ermee besluiten. We begonnen lang en we eindigen lang. En misschien had je het wel herkend. Iron Butterfly en Inagada da Vida. We spreken elkaar weer de volgende keer. Tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

Je bent jong en je zoekt avontuur. Je bent mooi en verkoopt je heel duur.

Voel je goed? Luister naar de leukste zender op internet. Hier zijn we. Wij knallen de speakers door je kamer. De hits denderen uit je speakers.

0: En het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

En ik weet, in jouw ogen blijf ik steeds een kind. Maar ik doe wat ik wil met de rest van mijn leven. Om het even

plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten.

hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

0: absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten.

0: Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
1: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1.
1: This is the sound.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft hij...

Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

tot op heden van de radiostations op FM.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust

0: de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
1: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: adverteren op de radio duur? Kijk op www.radiosuperstar.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
1: Radio Superstar.

0: Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

iedere zondagavond vanaf 9 uur kunt u op Radio Superstar luisteren naar Ring Music met Leo Jongen. Tot 10 uur hoort u muziek van eigen bodem. En vanaf 10 uur kunt u wegdromen met easy listening muziek.

Vanavond vanaf 9 uur kunt u op Radio Superstar luisteren naar Ring Music met Leo Jongen. Tot 10 uur hoort u muziek van eigen bodem. En vanaf 10 uur kunt u wegdromen met Easy Listening muziek.

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachte. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

some way. Girl, you realize that you've been blind. Yes, darling.

0: uur. Kijk op www.radiosuperstar.nl en ervaar dat u bij ons kunt adverteren voor een laag tarief. Radioreclame werkt altijd.
1: Radio Superstar.

0: FM haal je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM,
2: je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzingen op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?

0: allemaal in het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn True Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.

Dit is Radio Superstar vanuit Nederland. Radio Superstar is er 24 op 24 uur voor jou, de klok rond. Jong en verfrissend en dynamisch. Radio Superstar.

0: je het absolute maximum uit je radio. Optimale service in nieuws en muziek. Luister en hoor het verschil.
1: Superstar FM is nummer 1. Superstar FM.
2: Je hoort het meteen.
1: Superstar FM.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Koningsdag is gisteren in de grote steden rustiger verlopen dan vorig jaar. Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam melden geen grote incidenten, hoewel sommige pleinen vanwege drukte moesten worden afgesloten. In Amsterdam werd strenger gecontroleerd op alcoholverkoop en golden strengere regels voor boot in de gracht. De NS heeft nu ook nog steeds plakkerige treinen. De autoriteit Consumentenmarkt houdt ANWB Energie strenger in de gaten. Door problemen met het automatiseringssysteem verstuurt de energieleverancier al maanden geen eind- en jaarafrekeningen binnen de wettelijke termijn van 6 weken. ANWB Energie moet de toezichthouder wekelijks informeren over de stappen die worden gezet om de problemen op te lossen. De politie heeft een 61-jarige man uit Bussum aangehouden in een moordzaak uit 2011. Het slachtoffer, de 50-jarige Pablo Hermeler, werd dood aangetroffen in zijn flatwoning in Hilversum. Hij had contacten in het drugsmilieu. Nieuw onderzoek leverde aanwijzing op tegen de verdachten. Een eerdere aanhouding leidde niet tot een veroordeling. Volgens Donald Trump heeft Iran aangegeven dat het land op instorten staat en heeft Teheran de Verenigde Staten gevraagd de straat van Hormuz snel te openen. Trump meldde dit via zijn Truth Socials, maar is niet duidelijk via welke weg deze boodschap nou is overgebracht. En dan het weer. Vanavond is het helder met minimumtemperaturen tussen 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. Een zwakke tot matige noordoostenwind trekt over het land. Aan de kust is de wind vrij krachtig. Er wordt geen neerslag verwacht. En tot zover het nieuws.
4: De Vic Events Factory presents Italo Dance Classics Party. Op zaterdag 13 juni 2026 in de Victoria Hall aan de Philips Hovensweg 57A in Dirksland. Met DJ Zwaatski en diverse gast-DJ's. Kaartverkoop van de Italo Dance Classics Party via de kanalen van de Vic Events Factory. Italo Dance Classics Party. Jij komt toch ook?